0: which was skullduggery with Russian submarines around our coast. That ran, I think, a year. And The Valiant Heart, which was a Russian thing, time of Catherine the Great, which ran for 18 months. So I've written literally billions of words.
1: Gabriel Bayman, too, has passed on, and Jeff Slaymaker. But we're fortunate to have so many of the original cast of actors, scriptwriters and producers still with us. Pierre, who were the ones associated with this very successful series?
2: Oh, there's so many, Judy. In fact, Cape Town has a resident cast of Celtic showmen that could fill a Cecil B. DeMille movie, I think.
1: Cape Town really carried the reputation of sort of being the comedy centre for
2: it
1: many
2: was
1: years,
2: indeed.
1: Didn't it?
2: Yes. Well, there's Lambert Stevens, who started writing the first Afrikaans one, and Piet
1: Pompies. Was Lambie Stevens one of the original comedy boys?
2: He wrote the first three or four Celtic Cascanada shows. Uh-huh. And then Piet Pompies van der Bijl, who took over, and they were both writer-producers, in fact, of Celtic Cascanadas. There's Jan Lombard and Piet too, incidentally. They were regulars on both shows. And there's Gerard de Roux.
3: Why you find the success fun? Celtic Cascanadas was te danken aan Harold Cobb, wat juist in daardie stadium lang voor hierdie nuwe sogenaamde Afrikaanse muziekorkeste naar voren gekom het, Harold Cobb het heeltemal een nieuwe klank in die Afrikaanse lichte muziekwereld gebring. Met composities soos Adam en Eva en die Appelkie enzovoort enzovoort.
2: Ja.
3: Wat voor mensen destijds vreemd was, want die weet, boerenmuziek was maar concertina en gitaar.
2: Ja.
3: En Harold het met sy prachtige klavierspel en sy prachtige verwerkings van strijkers en dies meer, denk ek was hy 'n voorloper geweest van wat later sou bekend wees as die nuwe Afrikaanse musiekklank. Daardie program was dikwels die opnamesessies tot 2 maande vooruit vol bespreek.
2: Ja.
3: En mense het letterlik soos vir rugby toetskaartjies vir jou komplekte gesê, man, ek sê vir jou enigiets gee, ek sê vir jou 3 snoeke gee, ek sê vir jou karba wyn gee, ek sê vir jou mandjie varsgeplukte druiwe bring. Ek wil net 2 kaartjies hê vir Celtic Cascanadas.
2: Ja.
3: Peer en mag ek sê namens al die Celtic Cascanadas karakters van destijds in die woorde van hom Gabriel, julle moet lekker bly hoor en ons is jammer dat Springbok Radio ook nou nie meer langer by ons gaan wees nie. Mooi loop.
2: Jan Lombard is, jy weet, ek en jy ken mekaar al baie jare. Ek denk meer as dat ek wil herken, nie waar nie.
4: Ja, Peer, ja, was.
2: En ek denk, Amber, jy moes een van die eerste Kaapse spelers gewees het wat in Springbok Radio opgetree het, nie waar nie. Wel, nie op die eerste mei noodwendig, nie, maar baie, ek denk in 50 het jy al begin is.
4: Dit was in 50 wat ons begin het, ja, Peer. Die eerste program wat ek gedoen het vir Springbok Radio was die Atlantic Muziekboek.
2: Mm-hmm.
4: Waar ons net van die grootmeesters so'n beetje muziek gespeeld het en dan so'n beetje oor hulle gesels het.
2: En hoe het jy toe van die Atlantic naar die Celtics spitter oorgezwaai?
4: Kijk, Celtics het my gevra om te kom vir een auditie. En toe ek daar kom, toe gee hulle vir my net die tekst. En sê jy met die rol speel van Oom David van Graan.
2: Mm-hmm.
4: En Gerard Roux en Piet Pompies het die tekst geskryf gehad, daar een. Die tekst net voor dit was geskryf door Lambert Stevens, nee?
2: Ja.
4: Die heel eerste, maar hulle het al 1 of 2 gedoen. Toe besluit hulle moet een karakter kry om nou die garage te bestuur. Dit is nou die Celtics garage op die dorpie Cascanades. En nou moet ek hom so speel soos een garage bestuurder, maar is een komische rol, hy moet een snaakse ou wees, maar nie stuitlik nie, of stuitig nie, of hy moes daarom een karakter wees, in beheer van die garage, waar baie dinge verkeerd loop, en alles is komies. En toe het ons met die program begin, toe sê hulle nee, en man, toe gaan ons vir 10 jaar lang aan met hom.
2: Die goue jare van Springbok.
4: Dit was werkelijk goue jare, Peer, soos jy sê, ek stem saam met jou, dit was interessante jare, hoor.
1: Well, Cape Town's contribution in humor wasn't solely the Celtic show.
2: No, indeed.
1: How many years did it run for, though?
2: Well, 12 years, Ken said, and to continue the series, and Piet Pompies van der Bijl did a lot more.
5: Well, ek was 'n toverkunstenaar op skool en op debatsverenigings. Ek het toneelstukkies geskryf en toerkunsties gedoen, en toe het dan uitgevind die mense lag meer vir my liedjies en so wat ek tussenin gesing het en grappies. En toe het ek geleidelik die toerkunst laat staan. En toe het ek teruggekom Kaapstad toe in 1949. En oom Pieter de Waal het van my te hore gekom. En my koffiehuis toe genooi.
2: Ja.
5: En toe het ek 2 liedjies geken. En ek het die gesing daar. Toe sê ek my nee, nou moet ek nog een liedje kon sing volgende week. Toe weet ek hier nie.
2: Een van jene wat ek onthou is Antjie se Rooibruin Hen.
5: Ja, dit was my eerste en

0: En nou, oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan ons zeg. Aan ons zeg.
1: Nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is mos een mooie man. Maar hij kon mijn pa geweest het.
2: Maar hij is niet jouw pa, nie.
1: Ik wees, hij was. Maar los nou om Jasper uit de huis te Petrus aanstaande man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krui, dus is dan hoogzomer.
2: Zie, vrouw, ik zeg er niks van koud krui niet. Je moet luisteren als ze praat, luister.
1: Ik luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my tegen gaan niemand. Och, geen enkie toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar he? Jy sê, vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, jy sê. Die hele ding was een misverstand. Jy sê, vrou, ek het sommer gelieg oor die weduwe vrou.
1: Ik heb jou geknoeid. Albertus, ik weet ik het jou te na gekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ja, ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het zo'n alcoholkie naar mijn kop toe gegaan en toen ik begon kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk? Ik?
2: Zeg niks van... Geesie, vrouw, ik zeg, je was onredelijk, sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor af weer beginnen. Dat is de die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zodat het niet op plezierigheid is.
2: Geesie.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwist en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelijk met my gevoelendes gewerkt.
2: Ek vraag verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het een duur les geleer.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet.
2: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou. En oom Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
2: Dan het jy dan weer in die helft gehoor. Ons notuleer verder. Jy zeg jy. Jy is jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my.
2: Ja, en jy dink nie, ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Haskies, Albert.
2: Ek sêg, hoe voel jy oor my, Hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesêg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ik bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Essie?
1: Albertus, excuse dat ik zo'n spektakel van mijzelf is gemaakt.
2: Tja, dat het Jobs geduld gekost, dat moet jij weten.
1: Gesweet?
2: Hé?
1: Jy het gesweet, soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Essie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Essie.
1: En toe die eerste een wat gekost het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jou op sy pees laat hy knip.
2: Essie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi julle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste, al die voete vandaan gekom.
2: Jy stem saam. Laat ons die saak so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek sê, daar is vrede. Tussen ons, Jessy.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toggie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Jessy, vrou.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Jessy.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.